0: Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Download de ZFM-app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. Boom, boom, akkelakkelakke, boom.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerste US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon. Bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
3: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

hele goede morgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En de komende uur weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Onderweg Selma en Helma. Ook Frank en Mirella komen eraan. Maar eerst hoort u de twee Jantjes. En dat is natuurlijk onder andere Jantje Hendricks. Geboren in Weert op 15 januari 1923. En overleden al daar op 21 januari 2009. Was een Nederlandse zanger en accordeoniste. En Hendricks vormde samen met Johnny Hoes het duo De Twee Jantjes. En ook had hij nog samen met zijn vrouw Ria Roda het duo Jan en Ria Hendricks. En ze brachten grammofoonplaten uit met nummers die u waarschijnlijk allemaal kent. En u hoort nu De Twee Zwervers, oftewel Jantje Hendricks en Johnny Hoes met De Zwervers.

Door de muziek van Selma en Helma met De Trouwdag van Lily Marleen. En daarvoor hoor u Frank en Mirella met Verliefd, Verloofd, Getrouwd. En de volgende artiest maakte in de jaren 50 een hoop opnames. En de volgende plaat die ik voor u ga draaien komt uit 1955. Uitgebracht op Columbia Records. Het is nog een vernieuw plaatje. Het is een beetje folk, wereldmuziek en country. En hij zingt over de plaats Volendam. Oftewel Volendamse jongen. Nu hoort u Bobby Klein... Het Volendamse jongen.

Straatzangers met Als de Klok van Arne Muiden. Daarvoor hoorde u die hele vrolijke bekende plaat van Rita Corita, waar ze er hele leven mee achtervolgd werd. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Ook hoorde u nog Bobby Klein met Volendamse jongen. TVM Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Maar toch ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaien. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En de volgende artiest is Annie. Artiestenaam van Annie. Nee, Annie heet ze eigenlijk. Annie Doeland Loenis, geboren in Alkmaar op 8 mei 1956. Nederlandse zangeres. Ze werd ook wel aangeduid als Annie Bakken. En nadat Corrie Konings in de regels verlaten, moet ik zeggen, werd Annie Loenis in 1972 gekozen om haar plaats in te nemen. Ze was toen 16 jaar oud. En in het Mario zouden Annie en de Rekels meteen een groot succes scoren. Nummer 4 in de Nederlandse top 40 en natuurlijk ook in de daverende 30 toen de tijd. En ja, hoe toepasselijk, het nummer dat gezongen wordt, is mijn naam. Dus ik denk dat ik het daaraan te danken heb. Hoe hoort ze nu? Annie en de Rekels met Mario.

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Plaats Zandvoort, u hoorde de zusjes De Rooy met Blauwe Korenbloem. En daarachteraan deze plaat van Nicole en Een Beetje Vrede. Oftewel de Nederlandse vertaling van Ambition Frieden. CFM Zandvoort, de volgende dame, is geboren als Hendrika Elisabeth Jansen. Geboren in Amsterdam op 8 oktober 1924. En overleden hier in Zandvoort op 21 januari 2016... was een Nederlandse zangeres. Ze was bekend onder haar artiestennaam Zwarte Riek en had als bijnaam de Jordaanprinses. En u hoort er nu Zwarte Riek met Alle Apies in de Arm.

duizend vogels zijn toen gekomen en zongen vrolijk hun liedje voort. Het schalde juichend door duizend bomen en heel de wereld heeft dat gehoord. En overal is men blijven luisteren. Een moment was het rumoer verstomd, want zelfs de mensheid moet even fluisteren als voor het eerst iets van het voorjaar komt.

Zangeres zonder naam. Het lentekind, hoe kan het ook anders? De lente in Nederland is natuurlijk aangebroken. En daarvoor hoorden we de Foraio's met Zeg niet nee, nee, nee. En daarvoor nog Zwarte Riek met Al Apis in Artis. En de volgende dame, dacht ik altijd dat ze niet Nederlands was. Nou ja, de naam is natuurlijk niet helemaal Nederlands. Het is Maria Zamora. Was de artiestennaam van de Nederlandse zangeres Marietje Jansen. Geboren in Amsterdam op 8 mei 1923. En overleden in Purmerend op 9 november 1996. Was een Amsterdamse Jordaanse vrouw. En ze was vooral in de jaren 50 erg succesvol met haar Zuid-Amerikaanse repertoire. Ze werd geboren als Maria Elisabeth Jansen, roepnaam Marietje. En haar oudere zussen, die kent u als Rika Jansen. En op 13-jarige leeftijd zongen ze liedjes in Café Moeskops, de Amsterdamse Warmoestraat. Later in Café Van Klaveren. En ze was toen 16, ze kreeg verkering met Toby Ricks. Tobias Lucarnes, zoals die eigenlijk heette. Met hem en Bob Geskus vormen ze een trio. Young Rambling Cowboys, Marietje noemde zich toen Mary Lee. U hoorde die als Maria Zamora. Met die hele bekende plaat, Pepita de Mallorca.

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

met de kiet doen. Ik zie, wat u niet ziet. Veel zonneschijn, maar ook verdriet. Want naast dit geld waar het om gaat, ligt ook de humor vaak op straat. Je bent de reuze stommeling als je dit zomaar liggen laat. Je groot.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de

0: topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz.

Ja, goedemorgen ZFM Jazz luisteraars. Welkom aan de luidspreker. Vandaag de zoveelste uitzending in het langst lopende programma van alle programma's die ZFM ooit ten gehore brengt. Al heel lang bestaat dit programma. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter den Boer. En ik heb vandaag een gast die ons zal leiden door zijn muzikale leven en zijn muzikale voorkeuren. We gaan van alles en nog wat horen. En wat jullie gewend zijn bij mij is variëteit. Ook bossa nova's en van alles wat zangeressen te veel om op te noemen. Maar het programma gaat natuurlijk vandaag vooral draaien om mijn gast. En dat is de Haarlemse muzikant Wietse van Foeken. Maar we gaan even eerst Mulder en Mulder afluisteren.

0: Mulder en Mulder, het legendarische trio Mulder en Mulder. Bij mij is vandaag de gast, beste luisteraars, een Haarlemse muzikant, Wietse van Foeken. Wietse, welkom.
1: Goedemorgen, Peet.
0: Ja, leuk dat je er bent. Je bent uit Haarlem gekomen om hier wat te vertellen over jouw levensloop. Je bent niet alleen Haarlem, je bent ook een tijdje Zandvoorter geweest.
1: Ja, ik heb Zandvoort.
0: Ja, mag ik even wat zeggen? Je moet even de microfoon naar beneden trekken. Ja. Oké, ja. Ja. Vertel.
1: Ja, ik heb hier in Zandvoort gewoond. In
0: de jaren?
1: 73, 74.
0: Ach zeg.
1: Ik weet het precies, maar...
0: Ja.
1: Ik heb in de Brede Roodstraat gewoond, samen met Victor van Kampen en Peter Schön.
0: Ja.
1: En wel bij de familie Zandvoort ook.
0: Oké. Okay.
1: Was in de Brede Roodstraat en ja, dat was een geweldige tijd.
0: Ja.
1: Ja, ik heb hier ook wel muziek gemaakt.
0: Oké.
1: Okay. Ik weet niet of jullie Bert Davies nog kennen, of de mensen Bert Davies nog kennen. Dat was toen een populaire figuur in Zandvoort.
0: Ja. En ik heb jou gevraagd om hier vandaag wat te vertellen over jouw muzikale leven. Jij bent gitarist, maar vooral uiteindelijk geworden bassist en basgitarist en contrabassist. En je hebt een hele staat van dienst, zowel bij landelijke groepen, maar ook heel veel gedaan in het Kennemerland, het Haarlemse, het Zandvoortse en omstreken. En ja, ik heb jou gevraagd om eens te snuffelen in je systeem. Nou, en ik heb ook gevraagd om naast eigen opname ook, ja, dingen te kiezen waarvan jij dan denkt, nee, waarvan je vindt dat je dat heel mooi vindt.
1: Ja. En ja, ik moet erbij zeggen, dat is een behoorlijke klus geweest, want wij hebben toen afgesproken dat we dit zouden doen. Dus ik ben een beetje thuis in de archieven gedoken en ik voel allemaal een beetje bekeken, maar ik had daar eigenlijk niet zo'n veel materiaal wat ik zo internet, nee, kan opduiken. Dus het was een beetje zoekerij, maar wel leuk.
0: Oké. Okay. En nu ligt er iets op de draaitafel waarvan jij denkt, dat wil ik graag laten horen.
1: Ja. Ja.
0: En dat is Wynton Marsalis, heb jij.
1: Ja, Wynton Marsalis.
0: En wat
1: trompetist, fantastisch. Sleepy Time Down South.
0: We gaan luisteren.
1: Ja.

0: Ja, dat was Wynton Marsalis.
1: Wynton Marsalis, geweldig. Wat een meester is dat. En Sleepy Time Down South. Satchmo speelde dat ook veel. En als je dan een piano hoort, die piano is zo ingetogen. En, maar zo geweldig. Ik krijg er kippenvel van.
0: Ja, en vertel eens Wiets... Hoe is het allemaal zo begonnen met de muziek bij jou?
1: Nou, ik heb altijd al... ik ben altijd muziekgek geweest toen ik heel klein was. Ik weet nog 4 jaar. Er kwam een jongen met een gitaar in de straat. Ik speelde op straat. En ik heb die jongen gevolgd tot het eind van de straat. Weet je wel, verder kon het eigenlijk niet. En mijn moeder moest altijd een liedje draaien voor ons... bij het slapen gaan. Dat liedje dat heet dan Tommy Tommy. En dat was van een groep, Rudy Wairata en zijn Mena Moria.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik kan het nu nog, fonetisch kan ik het.
0: Oh zeggen. Ja, geweldig. Ja. Ja. Over fonetisch gesproken, wie een hele mooie uitspraak heeft als hij zingt, maar dat komt ook omdat hij acteur was, Vic Damone. En daar ga ik een stuk van laten horen. When you've laughed all your laughter, als je uitgelachen bent. We gaan luisteren. Vic Damone.

0: Zo, Vic Damone. En we hebben wat technische problemen, maar die hebben we qua microfoon. Maar ik denk dat het nu is opgelost. Wiet, jij hebt onder meer gespeeld in de band van Big Mama. Vertel daar eens wat over.
1: Big Mama's Jazz Band, ja. Dan moet ik eens even kijken wanneer dat was. Even zien, dan kom ik iets 2, 2, 3 op.
0: Maar vertel iets over Big Mama.
1: Ja, Big Mama. Nou, een zangeres. We speelden oude stijl muziek. En nou, we hadden behoorlijk wat snabbels met Big Mama in die tijd.
0: En dat was volgens mij omdat het gewoon een onwaarschijnlijk goede gospelzangeres was.
1: Ja, ja.
0: En die was zo'n zeldzame zangeres waar de muziek uit het midden uit het hart en uit de tenen kwam.
1: Ja, ze had een geweldige stem.
0: Ja,
1: ja dat is... Dat
0: en
1: is...
0: dat was een soort New Orleans band?
1: Ja, ja. En we gingen dus door heel Nederland. We hebben in Duitsland gespeeld,
0: ja.
1: België. En nou ja, we waren toen echt wel...
0: Ja, en de band is, ik kan me herinneren, die is van het ene moment op het andere om onduidelijke redenen opgehouden. Maar gelukkig hebben we nog de cd's.
1: Ja.
0: En wat ga je daarvan laten horen?
1: Een gospel dingetje. Lead me.
0: Lead me?
1: Lead me, ja. Leid mij.

0: Ja, dat was Big Mama.
1: Ja, mooie stem.
0: Big Mama. Hoe is het begonnen met jouw muziek? Wanneer en hoe ben jij begonnen met het maken van muziek?
1: Nou, zoals ik al vertelde, ik vond het van jongs af aan vond ik het al prachtig. En toen ik zo rond 6 jaar oud was, toen vonden we dus die oude gitaar van mijn vader, die ooit in New York zelf heeft gekocht. Op een van zijn bootreizen. En daar mocht ik toen op spelen. En toen is het begonnen eigenlijk.
0: Oh, ja.
1: Ik was toen rond 6 jaar. En na een tijdje hebben wij een gitaar gekocht bij Keurkoop plus versterking.
0: Och, geweldig. Keurkoop. Pre-website-tijdperk.
1: Je kon het dus op afbetaling of
0: ja, weet ik wat. Uit de gids.
1: Maar mijn ouders waren zo vriendelijk om dat te kopen en dan de herrie ook toe te staan. Die daar dus uit voortkwam. Ja, zo is het eigenlijk in het.
0: En hield je al gelijk van jazz of kwam dat later?
1: Dat is later gekomen. Mijn vader die draaide wel jazz.
0: Oh ja, dat dus krijg dat, je dat, toch mee.
1: Dat zat er wel in. Ja. Maar ja, in het begin heb ik toch eigenlijk de popmuziek, de funk en ja. Dingetjes van de Beatles enzovoort.
0: Ja, geweldig. Wij gaan luisteren naar iets wat jij op de draaitafel hebt gelegd. Dat is een eigen opname met de Haarlemse gitarist Hans Schaap. De Haarlemse trompetist die we allemaal in ons hart hebben gesloten, Descartes.
1: Ja, van de Dutch Wing College.
0: Ja, ja, geweldig. En dat is een Haarlemmers onder elkaar. Die Haarlemmers zochten elkaar op allerlei podia op.
1: Ja, en Hans die heeft dus dat in elkaar geflanst, dat liedje.
0: Ja.
1: En dat hebben we toen eigenlijk in een soort huiskamerzetting hebben we dat toen opgenomen met een mooie bandrecorder.
0: We gaan luisteren.
1: Ja.

0: Ja, dan gaan ze net de bas gaan ze wegdraaien. Ja,
1: Descartes, jongen. Ja. Wat een geweldige muzikant.
0: Eerst op de gestopte trompet en dan op zo'n heel klein... Ja. Ik kan me herinneren, had zo'n heel klein tubatje...
1: Ja.
0: Waar hij dan daarna op fantastisch op gaat soleren.
1: En dan zo lang geleden, weet je. Dat is echt... jaren 70 ook.
0: Ja, prachtige opname.
1: Dat we dat toen allemaal wat deden al.
0: Ja, we deden maar wat. Maar ondertussen was het wel echt goed.
1: Ja.
0: Ik ga op de draaitafel, heb ik neergelegd. Coleman Hawkins.

0: Ja, dat was behoorlijk stevig Coleman Hawkins. We hebben vandaag als gast in dit programma Wietse van Voeken, Haarlemse bassist. En Wietse die heeft nu ook een stuk op de draai. Wietse, jij staat erom bekend dat je heel veel stijlen speelt.
1: Ja, en ik vind bijvoorbeeld Latijns-Amerikaans vind ik fantastisch om te doen.
0: Want jij doet Dixieland, oude stijl, je hebt van alles en nog wat.
1: Ja, popmuziek, funk, noem het maar.
0: Ja.
1: Dus dat is,
0: Nu wil je iets laten horen, Latijns-Amerikaans.
1: Ja, Cubanisme, daar ben ik gek van. Dat is een Amerikaans-Cubaanse band, een band uit New York. En de band heet Cubanismo. En het nummer wat je dus nu gaat horen, dat heet Marie Leveau.

0: Ik ga even terug naar Wiets.
1: Ja.
0: Wat vind jij bijzonder, nou het meest bijzonder aan het Zuid-Amerikaans? Is dat het ritme of het onverwachte over het syncoperen?
1: Ja, het ritme. Pianopartijen, prachtig.
0: Ja. Heel anders dan de swingmuziek.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar ja, die jazz solo's, dat komt allemaal nou, zelf niet goed. Dat
0: ja.
1: Is drie, maar, ja, ik vind het geweldig.
0: Ja.
1: Het is vrolijk.
0: Ja, absoluut. Nou, we maken hem even af.

0: Daar is niks verkeerds aan, Wiets.
1: Nee, hè?
0: Wat heb jij... jij zei dat je ook in het buitenland bent gegaan. Is er nog verschil tussen Frankrijk, Duitsland, Engeland, België, weet ik veel wat?
1: Ja, verschil. Ik heb in België gespeeld. Vond ik wel heel erg leuk. In Charleroi. Dus een beetje, dat is een beetje deprimerende stad vanwege het steenkool. Weet je wel, het was vergane glorie allemaal. Daar hebben we in een nachtclub gespeeld. Een maand lang. En dat is een leuke anekdote. Er was een hele natte ondergrond. De vloer was nat. En waar kwam dat door? Animeermeiden, die kwamen dan aan de tafel. En dan kregen ze dus een bepaalde percentage van elk drankje. En wat ze dan even konden slijten aan de gasten.
0: En dat
1: daar kregen ze een percentage voor.
0: Ja.
1: Maar je kan dat natuurlijk niet allemaal opdrinken.
0: Nee,
1: dan word je lol en zat aan het eind van de dag.
0: Dat kiepten ze gewoon op de grond.
1: Dat kieperden ze dan op de grond. Ach. En dat werd dan weggezogen ook door
0: ze. Ach, ja.
1: En de ober, die kieperde dan soms heel stiekem die champagne ook in de koelemmer.
0: Ja.
1: Dat zagen wij allemaal.
0: Ja.
1: Dat hebben we dus gespeeld.
0: Ja.
1: Met Ronald Langestraat.
0: Ach, Billy, de zoon van de grote Billy Longstreet.
1: Ja, ja. Ach. Maar dus ik heb daar een rubber matje moeten kopen. Want ik voelde op een gegeven moment vanwege die natte ondergrond.
0: Oh ja, dat je bas weggeleid.
1: Nee, ik voelde stroom.
0: Oh, ja.
1: Als ik mijn pakte.
0: Ach.
1: Dan voelde ik dus... die aardstroom voelde
0: ja,
1: ik.
0: Ja, ja, oh heerlijk, ja.
1: Dus ik heb een rubber matje gekocht. Ja. Ik had van die Spaanse laarzen waar de spijkertjes doorkwamen.
0: Ja.
1: Dus dat, had ik dan
0: gekocht. En wat ga je laten horen? Van welk cd-nummer?
1: Dat is... eens even kijken. Ja, dat is van cd-5.
0: Ja.
1: Nummertje 9. Dat is een compositie van Ronald Langestraat. Waarmee we dus toen in die nachtclub speelden.
0: Oké, en
1: dat spelen we dan met Fred Leeflang, Nanning van der Hoop.
0: Och, zeg, de echte hele Haarlemse scene.
1: Ja, ja.
0: Geweldig.
1: Dat is dus in de studio opgenomen, dit liedje.
0: Ja.
1: Just to be free heet het.
0: We gaan luisteren.
2: 1, 2, 1, 2, 1, 2.

0: Zo, de heren van de Kennemerlandse jazzmuziek hebben zich weer goed laten horen.
1: Ja.
0: Mooie compositie, ja, absoluut.
1: Van Ronald.
0: Ja, Ronald Langestraat.
1: Ik heb met hem nog gespeeld met Mars Wojski junior ook nog.
0: Ach, geweldig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, hij was toen.
0: Ja. Ik ga nu laten horen drie Nederlandse muzikanten. Peter Beets aan de piano, Ruud Jacobs aan de bas en Martijn van Ittersen op de gitaar. En die met z'n allen begeleiden Rita Reis. Under a Blanket of Blue.

0: Dat was Rita Reis. En Rita Reis, die begeleid werd door een heel strak spelend groepje.
1: Peter Beets.
0: Ja, op de piano en Ruud Jacobs op de bas. En wat mij opviel is dat het ongelooflijk strak was en daarmee super swingend werd. Want het alleen maar een heet dat een walking bass? Ja, lopen?
1: Lopende bas. Als je het goed wil laten swingen, dan speel je dus die lopende bas net iets voor of na de tel. Dus dat het, je gaat niet jagen.
0: Oh,
1: je blijft namelijk in het tempo. Maar het, je duwt een beetje, als het ware. En dat zorgt voor de swing.
0: Ja.
1: Dat zal jij als drummer toch ook wel eens gemerkt hebben, denk ik.
0: Ongetwijfeld, absoluut. Dus, 100%.
1: Een bassist die dan lui is of, of juist duwt.
0: Hè? Ja. Over zangeressen gesproken. Het Jazz in Zandvoort-programma, beste luisteraars, dat al vele jaren lang muziek op topkwaliteit verzorgt door een enthousiast groepje onder leiding van Hans Rijmers, is tijdelijk uitgeweken in verband met de laatste verbouwperikelen van Gebouw de Krocht naar de Dorpskerk. Afgelopen 6 september was de opening van het seizoen. Aanstaande 11 oktober hebben we een optreden van niemand minder dan Madeleine Bell. En die wordt begeleid die middag door Jean-Louis van Damme op de piano, Edwin Corzilis op de bas, Frits Landersberg op het slagwerk. 14:30. Er zijn nog kaarten en als je geïnteresseerd bent, ga naar de website van Jazz in Zandvoort. En daar kunnen kaarten worden besteld en ook nog

Ja, en we zijn alweer bijna aan het einde van dit eerste uur ZFM Jazz. Het gaat allemaal heel snel. Vandaag hebben we als gast Wietse van Voeken. En Wietse, jij blijft toch ook nog het volgende uur wat vertellen over jouw hele carrière. Ja. Oké. Nou, we gaan eruit. En na het nieuws zijn we er weer terug voor nog een vol uur ZFM Jazz.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordeel.

0: maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Yelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

0: Ja, dat was de opening van ZFM op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter de Boer. En een vaste nieuwe, geen vaste, een eenmalige gast. muzikant, Haarlemse muzikant Wietse van Foeken. En wij hebben op jou, vanaf jouw lijstje, ja, hebben wij dit nummer net gedraaid. En wie hoorden wij, Wietse?
1: Catharina Russell.
0: Ja, en waarom heb jij die gekozen?
1: Ik vind het gewoon een geweldige zangeres. Amerikaanse grootheid op dit moment. En ze wordt vaak begeleid door andere grootheden. Namelijk John Allred op de trombone. John Erik Kelso op de trompet. Die spelen vaak in een band genaamd de Air Regulars. En een fantastische staat van dienst, mag ik wel zeggen. Ik hoop daar misschien straks nog iets van te laten horen. Indian Summer met John Allred, John Erik Kelso van de Irregulars. Dat zijn haar vaste begeleiders.
0: Die gaan we straks nog horen. Ja. Zei je dat? Ja.
1: Ja, ik hoop het wel. Ja,
0: ja, en jij had het over een trombone.
1: Ja.
0: Ik heb nu op de draaitafel liggen ook een trombone. En dat is niemand minder dan meneer Bob Brookmeyer.
1: Ja,
0: en die gaan we horen in een prachtige vertolking van een standaard samba, de Orfeo.

0: Ja, dat was meneer Bob Brookmeyer, de trombonist die al heel lang meedoet in het verhaal. Aan deze tafel zit vandaag als gast Wietse van Voeken, bassist uit Haarlem. En we gaan nu nog een keer terug naar de band waarin jij met vreugde gespeeld hebt. De Big Mama.
1: Big Mama's Jazz Band.
0: Big Mama's Jazz Band. Ja. En daar hebben we een stuk op de draaitafel. En hoe heet dat en waarvoor kies je? Wat is het typische aan het nummer, Wiets?
1: Goody Goody. Vrolijk liedje van Big Mama. En ze zingt het mooi. Dus ik dacht, laten we daar.
0: En een overdaad aan Haarlemse jazzmuziek. Remco van der Guchten zat er
1: Remco van der Guchten. Victor. Ger Boyman.
0: Victor Bronsgeest.
1: Victor Bronsgeest, trombone.
0: Ja, leuk hoor.
1: Ik zei de gek.
0: Nou, we gaan het horen. Big Mama, Goody Goody. Ja.

0: Ja, Peter, dit was live. Dit was live.
1: Ja, geweldig.
0: In Breda.
1: Ach, zeg.
0: De Breda'se Jazzweek was dat toen.
1: Oh ja.
0: Ja, lang geleden. Je kan het misschien wel horen aan.
1: Ja, maar wel heel erg goed. Goed in elkaar.
0: Ja,
1: kwalitatief.
0: Het swingde wel.
1: Goed.
0: Het
1: swingde. Ja. Jij hebt nog iets op de draaitafel. Maar nee, ik wil even zeggen, jij hebt in allerlei groepen gezeten.
0: Ja.
1: Allerlei projecten. Mm-hmm. Met de mooiste namen. Hè, de snaren. Snuiters en snaren.
0: Ja.
1: B-A-B-P.
0: Bab.
1: Bab. Ja. Big Mama. Old Blues. Groepje. Van alles en nog wat.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ik weet het. Even kijken. Ik heb hier een lijstje, maar daar kom ik helemaal niet meer uit. De flamboyante flatulanten. En in de Hupsaketels heb ik ook nog gezien.
1: Ja, de Hupsaketels. Geweldig.
0: Hupsaketels, een soort feestband.
1: Ja.
0: En in de Boeles Blues Band. Dat is een soort, zeg het al, blues.
1: Ja.
0: Dus de flamboyante, de Dizzy Fingers, de Hupsaketels, de New Orleans Saints heb ik ook nog gespeeld.
1: Die hebben volgens mij ook nog in Zandvoort gespeeld, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: In de Haltestraat, op zondagmiddag, heel lang achter elkaar.
0: Daar was ik toen niet bij. En wij hebben natuurlijk in een big band
1: gespeeld. Och, zeg, geweldig.
0: Wij met z'n tweeën. Nou, de La Pinoir sessies, wat ik al zei.
1: Ja.
0: Voor de rest op.
1: En nu heb jij ook weer een stuk wat je graag wil laten horen.
0: Ja, dat is dat hebben we opgenomen in de studio met Snuiters en Snaren.
1: En wel Snuiters en Snaren. En
0: Snuiters en Snaren. Dat is een beetje Django-achtig geworden.
1: En mag ik weten alvast, omdat ik het cd'tje erop moet leggen, hoe dat nummer heet?
0: The Man I Love. En de mensen die daar inspelen, dat was Erik van Leeuwen, gitaar. Fred Leeflang op de sax, daar is hij weer. Fred Leeflang. Jelle van Tongeren, viool.
1: Ja.
0: En ikzelf op de contrabas.
1: Oh ja. Die, ik weet nog, hier in de Zeestraat, het café op de hoek van de Zeestraat, beneden naast de Chinees, er was ook heel veel lang jazzmuziek en daar heeft Jelle ook heel regelmatig gespeeld.
0: Ja, een fantastische violist.
1: The Man I Love.
0: The Man I Love.

0: Ja, Wietse van Voeken had ook hier het laatste woord op de bas. Een prachtige bassolo, Wiets.
1: Ja, dankjewel.
0: En Jelle van Tongeren schoot er ook wel bovenuit met op zijn viool. Hè. Dat was geweldig.
1: Dan.
0: Ja. Over bassolo gesproken. Ik ga nu op de draaitafel leggen. Anita O'Day. Met een band van Buddy Brackman. En het bijzondere hiervan is dat zij gaat zingen Honeysuckle Rose. En dat hele eerste chorus, de eerste keer dat zij de melodie zingt, wordt de begeleiding alleen door de bas gedaan. En dat doe ik alleen maar speciaal om Wiets een plezier te doen.
1: Interessant.

0: Anita O'Day was dat. Je luistert nog steeds naar ZFM op zondagmorgen vandaag, samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer, met als speciale gast de Haarlemse bassist Wietse van Foeken, die gedurende het hele programma vriend en vijand verbaasd met wat hij allemaal heeft opgenomen en gedaan heeft. Wietse, Haarlem had of heeft, maar vooral had ook enorm veel podia waar jazzmuziek te horen was.
1: Ja, inmiddels zijn er alweer een paar van die cafés en etablissementen zijn opgedoekt.
0: Ja.
1: Maar Flapkan dat nu nog steeds.
0: Ja.
1: Op het ogenblik heb je dus de sessies in de Flapkan. De oude Florijn Slichting.
0: Ja.
1: Speelt, hoe heet hij nou?
0: Adem
1: Spoor speelt daar nog.
0: Ja.
1: En Stiels, nou dat is echt de
0: muziektempel. Ik kan me nog herinneren, jarenlang, De Uiver had ook een fantastisch podium.
1: Ja, ja. Daar heb ik meerdere malen gespeeld.
0: Ja, maar het is allemaal niet meer.
1: Dat is niet meer. De oude Florijn heb ik vroeger wel gespeeld. Ja. Café 1900, ja. Het Café, De Wapen van Bakenes, Koops, De Goot, De Waag, Toneelschuur.
0: Dus Witte Zwaan had ook regelmatig.
1: Witte Zwaan.
0: Wapen van Bloemendaal, sinds kort in andere handen. Maar dit terzijde. Had ook, hadden allemaal. Maar er is minder geld te besteden. Voor
1: ja, discjockeys ook. In dat
0: en de smaken veranderen. Maar, ja. En de vergunningen. En er is altijd gedoe. Het is ook zo.
1: Ja, ik heb in De Witte Zwaan heb ik nog gespeeld met de New Orleans Saints.
0: Ja,
1: met
0: het
1: jazzweekend.
0: Ook jarenlang, ja.
1: En dan had je vroeger nog Imperiaal, de componist. Rode Kater, heb ik met Fred wel gespeeld. En Descartes.
0: Och. Ja. En Brammetje had je ook nog een jarenlang Brammetje.
1: Ja. Fantastisch.
0: Jij wil iets laten horen. Met als titel The Indian Summer.
1: Ja, Indian Summer. We hadden het net over Catherine Russell. Daar hebben we iets van gedraaid. Ze wordt dan vaak begeleid, of medemuzikanten, John Allred op de trombone. John Erik Kelso, trompet. Hun bandje heet dan The Air Regulars. Maar dat is allemaal één potnat ook in Amerika.
0: En die spelen het volgende stuk Indian Summer.
1: Die spelen het volgende stuk Indian Summer. Dat zijn de Air Regulars.

0: echt live muziek, dames en heren. Dat is ook wel weer prachtig.
1: Ja, opgenomen in een café. En die John Allred, trombone, onwaarschijnlijk goed. Onwaarschijnlijk goed. En wat je dan al niet kan doen met een blazer, een gitaar en een contrabas. Drie instrumenten. En het klinkt dan zo vol.
0: Ja.
1: Dat is geweldig.
0: Wat gaan we nu beluisteren, Wiets?
1: Weer met Fred Leeflang en met Jan Nanning van der Hoop. Ronald Langestraat en ik. In een studiootje opgenomen. Doodlin.
0: Doodlin? Ja, oké, okay. En wat is er bijzonder aan dit stuk? Is het, wat voor stijl is het?
1: Het is een blues en we hebben dat opgenomen zeg maar, voor een demobandje.
0: Oké.
1: Om daar wat werk mee te kunnen krijgen.
0: We gaan luisteren.
1: Ja. 2.

0: Ja, prachtig. En dan hadden we een organ. Ook altijd mooi als begeleider. En ja, Fred Leeflang, een beest was het altijd al geweest. Met zijn de wijze waarop hij speelde.
1: Ja.
0: Ik heb nu op de draaitafel liggen een stuk van Flip Phillips. Dat was een Amerikaan. En die is beroemd geworden. Ja, eigenlijk niet. Want dat is natuurlijk een hele mooie periode geweest. Tijdens de concertreeks. De legendarische concertreeks. Jazz at the Philharmonic. Waar Norman Granz de ene groep na de andere neerzette. En elke keer als er dan weer een groep kwam, overtrof die weer de vorige. Het was een ongelooflijk prachtige reeks muzikanten. En het bijzondere aan dit stuk nu is het feit dat het is een stuk van Bert Kempfert, laten we daar eens mee beginnen. Spanish Eyes, Blue Spanish Eyes. En het wordt begeleid door lichtjes op de brushes, maar wel zeer vakkundig.

0: Ja, daar kan ik weinig aan toevoegen. Dat is prachtig, Flip Phillips. Wiets, jij hebt in heel veel groepjes gespeeld. Ja. En waarvan er sommige nog steeds bestaan. En andere groepjes waren, ja. Waren tijdelijk, hoe heet dat, projecten.
1: Ja.
0: Maar echt dwars door alle muziekstijlen heen. Hè?
1: Door alle, ja.
0: En een van die groepjes, want toen wij dit programma gingen voorbereiden, heb ik ook, mocht ik te gast zijn in jouw fantastisch mooie studiootje.
1: Studiootje thuis.
0: Zo.
1: Ja.
0: Met alles erop en eraan. En,
1: daar ben ik eigenlijk elke dag te vinden.
0: Ja.
1: Daar ben ik altijd mee aan het rommelen.
0: Aan het rommelen. Een van de groepen is de groep de Cheerful
1: Fruit
0: Flies.
1: De Cheerful Fruit Flies. Later gewoon de Fruit Flies. Dat was een Kate band, kan ik wel zeggen. En dat deed het live altijd goed. Het was lachen. En je zal het straks...
0: Wat zei je, een Kate band?
1: Een Kate band, ja. Dat was altijd keten in de
0: band.
1: Een
0: keten, ja.
1: Keten, zuipen ook en dat soort dingen. Je kent het wel. Maar met P.P. Fisher.
0: Ach,
1: de zanger.
0: Ja.
1: En die wisten, je zal het straks misschien ook wel dat horen.
0: P.P. Fisher, kan ik me herinneren, bij allerlei concerten in Haarlem, die kon het publiek binnen de kortste keer helemaal ondersteboven krijgen.
1: En, en hij ook de Haarlem Jazz presenteerde die dan op het grote podium.
0: Ja.
1: Het was een showmannetje.
0: Ja.
1: En nou ja, goed, en Leon van Soeren, die een hele maffe gozer.
0: Ja.
1: En we deden gek. Het podium. Je zal het ook misschien ook wel horen. Zo direct. Of nou, ik weet wel zeker dat je dat gaat horen. Het was dus lachen. Kate Band. Dat deed het live altijd goed.
0: Ja.
1: En dat nummertje dat heet wat we nu gaan draaien.
0: Ja, ik ga eerst kijken of we dat nummertje wel kunnen draaien. Wiets.
1: Dus, och.
0: Ja.
1: Ach, het zou jammer zijn als het niet. Bad Boy, nummer 12, CD 4.
0: En vertel nog even. Hoe ben jij gekomen uiteindelijk tot het spelen van de bas. Want je speelde oorspronkelijk gitaar. En waarom? Ja. Wat maakte nou dat jij bas ging spelen?
1: Het eerste bandje waar ik in zat met Nanning. Nanning van der Hoop, Victor van Kampen en ikzelf, met z'n drieën.
0: Ja.
1: Dat bandje heette toen By Airmail. We hadden een fluitist erbij, Theo van Eindhoven. En we speelden toen in de Sneeuwbal, Arnoldushoeve, Witte Theater, Melkweg. We hebben ook op schoolfeesten enzovoort. Dat hebben we allemaal gedaan. En er waren toen twee gitaristen. Dat was Victor van Kampen en ik.
0: Ja.
1: Ik speelde toen gitaar. En op een gegeven moment, we wilden toch een bas. Ik zeg, nou, dan ga ik wel bas spelen. En zo is het eigenlijk gekomen.
0: Ja.
1: Ik heb de gitaar terzijde gelegd. En toen heb ik een of andere goedkope bas gekocht ergens, waar ik hem gekocht heb. Ik geloof bij Kiekens heb ik dat toen gekocht, in de Smedestraat.
0: Ja.
1: En wil het niet?
0: De apparatuur die was al aan het boos doen tegen mij toen we begonnen vandaag. Maar ik ga met jou wel nemen. Ja, Wiets, ik weet het, maar... Ik stel dan nu voor dat we de Old Blues gaan draaien met Kees van Lent.
1: Nee. Want dan krijgen we... Dat is dus live.
0: Oké. Okay.
1: En dan
0: krijgen
1: we dus eerst een hoop gouden woorden voor.
0: Dat willen we niet.
1: Wat we wel kunnen doen is a love something. Ja, met Erik, Kees en mezelf. Met z'n drietjes.
0: Oké. Dan gaan we dat doen. Ja.

0: Ja, luisteraars, we zijn alweer er nagenoeg doorheen. Het is ongelooflijk snel gegaan. Vandaag was als gast hier de Haarlemse bassist Wietse van Voeken. En Wietse heeft ons kennis laten maken met de vele stijlen waarin hij speelt. Ja. En de vele orkesten waarmee hij heeft samengewerkt en nog samenwerkt. En,
1: het is een jazzprogramma, dus, maar ja. Je kan ook een funkprogramma.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28.

0: foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de...

0: radio, yours. I'm trying to get to sleep.
1: ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+. Kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en De Eimond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden, regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in

0: beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De Kersverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar 1 LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar 1 minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. Op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische

0: Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen.

0: toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.

0: Goedenavond Hans.
1: Goedenavond Benno, goedenavond luisteraars.
0: Je houdt ons wel even wakker met een stevig nummertje om in de beginfase van dit programma.
1: Lekker pittig en de luisteraars hebben vast en zeker de stem herkend. En daar wil ik eerst even iets over vertellen. Even wat goed maken, want vorige maand hadden we de Van Klink tot Klank bemoeizorg special. Maar de uitzending daarvoor, nummer 7 van dit jaar, hadden we dit nummer eigenlijk al aangekondigd.
0: Okay.
1: Alleen wij zijn zo enthousiast dat we het niet in 1 uur of in 2 uur kwijt kunnen. Dus we hebben verwachtingen gecreëerd die we nu pas waarmaken. Want er ligt een linkje naar Seattle. Dit nummer werd ons aangedragen door een trouwe luisteraar uit Gelderop, Huub. Maar er is ook een linkje naar Seattle. Waar we ook een trouwe luisteraar hebben, Paul Riley.
0: Internationaal.
1: Internationaal programma. En waar we naar hebben geluisterd is de groep Temple of the Dog met het nummer Hunger Strike. Nou, Temple of the Dog is een tijdelijk initiatief geweest van zanger Chris Cornell van Soundgarden als eerbetoon aan de overleden Andrew Wood, zanger van Mother of Love. Gelegenheidsformatie waarin Eddie Vedder de tweede zangpartij voor zijn rekening neemt. Eddie Vedder is natuurlijk de leadzanger van Pearl Jam. En in de tijd dat dit nummer uitkwam van Temple of the Dog was Pearl Jam net zo'n beetje in oprichting. Dus Pearl Jam werd groot en Temple of the Dog verdween naar de achtergrond.
0: Ja.
1: Maar wat over is gebleven is een prachtig nummer. En dat riep een beetje een andere vraag op bij mij waar ik eerder mee speelde. Wat zijn nou goede zangers in de popmuziek? Eddie Vedder wordt genoemd als een van de beste zangers in de popmuziek. En ik kan me daar wel in vinden. Maar er zijn er ook twee die ik vervolgens naar voren wil dragen als echte hele goede zangstemmen. Te beginnen met de zanger van de groep Wet Wet Wet. Een Schotse popgroep in eind jaren 80 en begin jaren 90 erg bekend. Tony Cunningham drums, Graeme Clark basgitaar, Neil Mitchell, Kevin Sim zang. Maar de oorspronkelijke zanger was Marty Pelow. En dat is ook waar we naar gaan luisteren. En ja, gewoon leuk even attentie vragen voor die prachtige zangstem in het nummer Sweet Surrender. MUZIEK

0: Wit.
1: Ja, ja. Waarom ze eigenlijk er niet bij één wet hebben gelaten?
2: Ja, nee, daar zit al een verhaal achter. De naam is afgeleid en dan heb ik het ergens staan van een filmtitel. Oh. Nee, de titel van een nummer van een andere band. En, maar er waren toen al veel bands met een dubbele naam, zoals Joran en ja. Talk. En toen doen er nog één wet bij. Dat is letterlijk de vertaling geweest. Wet was ontleend aan een nummer van de band Scritti Politti.
1: Oh.
2: Nummer Getting, Having and Holding. Daar komt de zin in voor. My face was wet with tears. En toen namen zij wet.
1: Oh, ja.
2: En nog een extra wet erbij.
1: Oh, slim.
2: En toen hadden we een bandnaam bedacht.
1: Ja. Nou, ik denk toch altijd wel dat het... hoe simpeler de naam, hoe beter het blij de mensen blijft hangen.
2: Uiteindelijk wel. Hè? Ja. Als we het hebben over wat nou goede zangers zijn, gaan we naar een persoonlijke favoriet van mij. En dat is de heer Colin Blunstone. En die man is inmiddels ruim 80. Zingt nog steeds heel erg mooi. In 64 reeds richtte hij de band de Zombies op, samen met toetsenist Rod Argent. Hebben als band niet heel lang bestaan, maar inmiddels zijn ze wel weer in bijna oorspronkelijke bezetting, los van twee overlijdens inmiddels, weer bij elkaar.
1: Dus ja, wat ik zeggen.
2: Ja, Rod Argent speelt ook nog steeds de ster van de hemel op keyboard. En Blunstone zingt nog. Ja, een persoonlijke mooie herinnering is dat toen de Zombies en Colin Blunstone weer een beetje aan de weg gingen timmeren, na een jaar of 10, 12 geleden, ze een optreden verzorgde in P60 in Amstelveen. Zaaltje met 400 man. Okay. Die stond samen met een vriend vooraan bij het podium. En toen die klaar was, stapte die het podium af en zei van: wie heeft er een biertje voor me? Dan gaan we eens even lekker over de muziek kletsen.
1: Oh, lekker.
2: Ik heb deze anekdote geloof ik al eerder aangehaald. Ooit natuurlijk een wereldster. Na de Zombies heeft hij een solo carrière gehad. Veel solo nummers. En bij het Alan Parsons Project gezongen.
1: Okay.
2: Alan Parsons was eigenlijk een producer die muzikanten bij elkaar zocht. En daar prachtige projecten mee maakte. Het nummer, het album Pyramid, Eye in the Sky. En het overbekende Old and Wise is ook een nummer gezongen door Colin Blunstone. Waar wij naar gaan luisteren is een nummer van Colin Blunstone wat hij heeft opgenomen met Dave Stewart. Niet te verwarren met de gitarist Dave Stewart van de Eurythmics, maar Dave Stewart, de Engelse toetsenist. Die neemt de toetsen voor rekening en Colin Blunstone de zang in het nummer What Becomes of a Broken Hearted.
1: Ik hoop dat we alles
3: nog... Of the broken hearted.
1: Oh ja, het gaat goed.

0: zeg Hans, die Colin Blunstone, ik dacht dat hij meer in de blues zat, of ben ik een beetje in het warretje?
1: Of jij in de war bent, weet ik niet. Het is geen echte bluesman. Er zitten wel bluesachtige nummers. De Zombies hadden eenvoudige, vlotte nummers. She's Not There en noem maar nog eens een paar op. Ze hadden best hele grote hits.
0: Ja.
1: Niet de echte slow blues zoals dat... Time of the Season is er ook zo een.
0: Hmm.
1: It's the time of the season. Oh. Ja, laat ik nou maar niet gaan zingen.
0: Nee, laat
1: het maar niet. Levensgevaarlijk.
0: Ja, één zing kan net.
1: Maar dan laten we het dan meteen bij. Maar niet de oude blues zoals wij blues kennen.
0: Nee.
1: Over blues gesproken.
0: Ja, Jim
1: de volgende Hendrik. Gast zit daar ook een beetje tegenaan. Zombies begonnen in 1966. Ja, een beetje de jaren van deze man ook. Het was overigens ook heel snel over. We gaan luisteren naar de heer James Marshall. Geboren als Johnny Allen.
0: Oh, ja, ga door.
1: Hendrix in Seattle. Oh. Daar is weer even het linkje naar Seattle. Zijn naam Johnny werd veranderd in James, ook wel Jimmy genoemd, omdat zijn moeder vreemd ging met iemand die Johnny heette. Dus vader wilde de naam Johnny niet meer uitspreken. We hebben het over Jimi Hendrix, geboren 27 november 1942 en al vroeg overleden door te stikken in zijn eigen braaksel na het innemen van te veel slaappillen op 18 september 1970. En ik zeg het nog maar één keer, ik weiger de term de club van 27 in de mond te nemen, want er is geen club van 27, maar als je Jimi Hendrix noemt, dan zeggen andere mensen meteen van, oh ja, van die club. Er zijn mensen, vrij veel mensen op die leeftijd overleden.
0: Ja.
1: Er is geen enkele connectie tussen die mensen, behalve de leeftijd.
0: Ja.
1: Dus ik laat dat liever gauw los. Virtuose gitarist, klein beetje vloeken in de kerk. Ik ken zuiverder gitaristen, waar ik meer van hou, denk aan Gilmore van Pink Floyd.
0: Mm.
1: Maar als er iemand met ziel en zaligheid gitaar speelt en zingt, linkshandig overigens, dus rechts de hals en links tokkelen.
0: Niet dan gebruikelijk, hè?
1: Zeer ongebruikelijk. En heb je ook nog dat linkshandige gitaristen soms wel de bassnaren bovenaan en de hoge snaren onderaan. Dezelfde volgorde dus van boven naar beneden. Maar dat had hij ook andersom.
0: Okay.
1: En hij deinsde er ook niet voor terug de gitaar met zijn tanden te bespelen. Achter zijn rug te houden.
0: Gewoon
1: door te gaan.
0: Een beetje de clown uithangen.
1: Ja, behoorlijk ja. En dan kon hij heel ver in gaan en ging helemaal op in zijn eigen nummers. Totdat hij zelfs een keer een gitaar in de fik ging steken. De striptekenaar Hein de Kort heeft er een keer een prachtige tekening van gemaakt. Van, heeft u nog een verzoeknummer van Jimi Hendrix? Ja, dat nummer waarin hij zijn gitaar in de fik steekt.
0: Ja.
1: Ja, maar dit is prachtig. Jimi Hendrix met The Wind Cries Mary.

0: vroege nummer van Jimi Hendrix. Eigenlijk kennen we hem eigenlijk niet zo. Hè? Het is toch vaak wat bombastischer.
1: Ja, vaak wat ruiger en bombastischer. Zeker, ja. Dit is een mooi slow nummertje. Ja. Ja. Waarin zijn zang overigens ook heel goed tot z'n recht komt.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ik vind het een mooie en ingewikkelde combinatie. Solo gitaar spelen en zingen. Dan doe je met je hoofd ook twee heel verschillende dingen. Ik vind dat best ingewikkeld eigenlijk.
0: Ja, ik heb het nooit bij de hand gehad. Dus,
1: ik ga het nooit leren.
0: Jij speelt piano, maar zing je er wel eens bij?
1: Als je dat vraagt, dan impliceert dat pingelen van mij als pianospeler heet. Nou, dat is maar eens onder de knie krijgen. En of ik er ooit nog bij ga zingen, dat tot een volgend leven moeten wachten, denk ik.
0: Ja,
1: van de ene gitaarvirtuoos naar de andere. Hoewel de man waar we het nu over gaan hebben geboren is 7 jaar na het overlijden van Jimi Hendrix. We hebben het over Joe Bonamassa, een zoon van een gitaarhandelaar. Nou, hoe wil je dat hebben? Als 4-jarige was je al in de ban van het gitaarspel van Eric Clapton. En als 11-jarige speelt hij samen met B.B. King en mocht hij mee op tour met hem.
0: Zo.
1: Richtte ook een bandje op Bloodline met een zoon van Miles Davis en een zoon van Robbie Krieger van de Doors. Dus ja, die zat al vrij vroeg in de muziek. Ging later ook spelen met Beth Hart, begeleiden van Beth Hart. En werd groter en groter. Is op dit moment een van de meest bekende en een van de betere gitaristen ter wereld. Heel veelzijdig.
0: Hmm.
1: Waar we hem in gaan zien is in een duet met iemand. En wie zegt het wat? Mevrouw Tina Guo, geboren te Shanghai in 1985. Een celliste. Als je niet van cello spelen en muziek, klassieke muziek houdt, dan ken je haar niet.
0: Hmm.
1: Maar zij is in die wereld geen kleintje. En ik zeg het nog maar eens. Muziek is om naar te luisteren. Maar muziek is soms ook nadrukkelijk om naar te kijken. Want als je naar deze clip gaat kijken op YouTube. Dan zie je een prachtig samenspel. Zij op de cello en Joe Bonamassa op een akoestische gitaar. En hij zingt er ook bij. Zijn stem doet me een beetje aan John Mayall denken op dat moment. Maar ze gaan helemaal in elkaar op. Akoestisch cello, akoestisch gitaar. Een duet tussen Joe Bonamassa en Tina Guo in het nummer Woke Up Dreaming.

0: applaus.
1: Ja, het is prachtig.
0: Ik heb ineens die clip weer voor mijn ogen. En toen dacht ik van... En wat je bij haar ziet op die cello... dat ze speelt echt haar de snaren van die strijkstok kapot.
1: Ja, hè, dat zijn haren. Hè, paardenharen zitten er op de strijkstok. Ja? Gespannen paardenharen. Maar die de een na de ander vliegt stuk in de vuur van het spel.
0: Gelukkig dat er heel veel op zitten.
1: Ja, dan ben je op een gegeven moment klaar om je tweede stok pakken. Ja, ja dit is nou typisch muziek waarvan je kan zeggen... je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar dat knap en virtueel is. Dat staat
0: zeker
1: als een paal boven water. Ja, viool, cello. Ik dacht, we zijn in de stemming. We gooien er nog een viool achteraan. Heel bekend nummer. De heer Charles Edward Daniels, ofwel Charlie Daniels, geboren in oktober 36 in Tennessee en in Hermitage. En in Tennessee overleden in 2020. Een echte Amerikaanse country muzikant. Heeft nog een nummer geschreven voor Elvis Presley. Formeerde een band om zichzelf heen. Een gitarist, zanger en fiddler speler. Ja, fiddler is eigenlijk de kleine Amerikaanse versie van de viool, waarin wat in country muziek heel veel gebruikt werd. Leuke van dit nummer is dat het een soort bedacht duet is tussen de duivel en een vioolspeler. En wie is nou eigenlijk het beste? En aan het eind van het lied moet de duivel toch zijn meerdere erkennen. En,
0: hoe smal.
1: Ja, die haakt dan af. Daniels is bekend geweest, heeft veel songs geschreven en ook wat christelijke gospel hits uitgebracht. Maar deze is bekendst van allemaal. The Devil Went Down to Georgia.

0: Nou, dat is een mooi gewonnen strijd, zullen we maar zeggen.
1: Ja, en dat is heel snel op het spel. Ook, ja. Hè, dat mensen dat kunnen. Wel een beetje jaloers op eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Nou, naar wat mooie, rustige muziek. We gaan luisteren naar mevrouw Alicia Aurelio Cook. Maar ze noemt zichzelf Alicia Keys. Een jonge dame van 43 jaar inmiddels. 45. Uit Amerika, geboren in New York, heeft mooie nummers geschreven. Is een veelzijdige dame, liedjes schrijven, componisten, producenten, pianisten en ze acteert ook. En ze heeft prachtige nummers gemaakt. Ik dacht tijd voor een tweeluikje. Wat mij betreft gooien we ze achter elkaar. Eerst New York, New York. En daarna gaan we naar het prachtige nummer Fall In.
2: I wanna play this for you different than you ever heard before.

0: New York. En hier achteraan gelijk een val in. Beetje een raar begin van het nummer, maar dat lag misschien aan mij in de voorbereiding.
1: Ja, ik geloof, ja, er hoort ook weer een prachtige clip bij, wat bijna echt een speelfilmpje is.
0: Ja.
1: En misschien dat daar die geluiden ook wel mee te maken hebben.
0: Ik denk het ook, ja.
1: Heel wat anders. Wij als liefhebbende radiomakers hebben een paar voorbeelden wat grootheden zijn. En daar wil ik even iets over vertellen. Er komt straks een nummer wat een eerbetoon is aan de man waar ik zoiets over vertel. En in het tweede uur komt dat nog een keer terug. Maar ik wil toch even iets over deze man vertellen. Robert Weston Smith, geboren in New York in 1938 en in North Carolina overleden in 1995. Een Amerikaanse discjockey, bekend onder zijn artiestennaam Wolfman Jack. Opgegroeid in Brooklyn, leerde de kneepjes van het DJ-vak leren van discjockey Alan Freed. Die had de bijnaam de Moondog en gebruikte allemaal geluidseffecten zoals een huilende wolf. En toen Robert Smith ook DJ werd, nam die artiestennaam aan en ging ook dat soort geluiden maken. En liet zich inspireren door de bluesman Howling Wolf. Heel karakteristiek is zijn doorleefde en krakende stem. Veel mensen dachten dat het een hele donkere artiest was. Nou, dat is niet helemaal zo. Het is een halfbloed met Texaanse roots en prachtig stemgeluid. En had op een gegeven moment een eigen show die legendarisch is geworden in Amerika. Heeft jaren gedraaid. En op een gegeven moment had hij een dagelijkse Wolfman Jack Show in Amerika. En dat heeft jaren gedraaid. Ter nagedachtenis is in 2003 zelfs een standbeeld onthuld in Del Rio, Texas. Ter nagedachtenis aan de plek waar hij zijn carrière...
0: Dat is nog geen enkele Nederlandse radiomaker overkomen.
1: Nee, nou dan is dat... Kijk, dan valt ons nog iets na te streven, Benno. Nou. En er is zelfs een museum ter ere van de Wolfman in Del Rio. En er is een jaarlijks festival ter nagedachtenis. Die heeft het ver geschopt als...
0: Zeker.
1: Ja, en een nummer van de Rolling Stones. It's only rock and roll, but I like it. Is ook ter ere van Wolfman Jack.
0: Mm.
1: Waar we in dit uur nog even naar gaan luisteren is de band The Guess Who. Een Canadese rockband. Hits gescoord met onder andere American Woman. En hoe heet het? Zij hebben een eerbetoon aan Jack the Wolfman. Namelijk het nummer Clap for the Wolfman.

0: Ik verheug me eigenlijk alweer op het eerste nummer van uur 2, waarin deze artiesten weer terugkomen. Met name dat stemmetje wat je net hoorde op de achtergrond.
1: Dat was Wolfman Jack zelf.
0: Dus, ja, oh ja, oké. Okay, ja. En die hoor je daar straks door, als het ware, door de telefoon.
1: Ja, precies. Ja, en dat komt straks nog een keer terug, maar dat bewaren we nog heel even.
0: Ja.
1: Want we gaan het uur uit met heel iets anders. REM, afkorting van Rapid Eye Movement. REM, Amerikaanse alternatieve rockband, opgericht in Georgia in 1990. Maar de geschiedenis gaat al verder terug. Peter Buck werkte in een platenzaak. Daar ontmoette hij Michael Stipe. Raakte aan de praat. Het klikte met elkaar. Waren fan van Patti Smith onder andere. Die heb ik meteen genoteerd voor een van de volgende uitzendingen. In de Velvet Underground. En toen dachten ze, we gaan een band oprichten. En zo geschiedde. En dat werd een grote, bombastische Amerikaanse rockband. Kan er heel veel over vertellen, maar misschien is luisteren wel veel beter. Want een van hun prachtigste ballads is het nummer Hurt.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar

0: We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: So nice to hear from you, man. Bye.
2: Bye.
3: Ja, dit was mooi. En we zouden erop terugkomen, Wolfman Jack. Dit waren de Stampeders, een in de 60er jaren reeds opgerichte band in Calgary, Canada. En zij maakten een remake van de hit van Ray Charles, Hit the Road Jack. Maar daarin liet ze Wolfman Jack zelf telefonisch optreden. De zogenaamde Cornelius van Sprang, een geëmigreerde Rotterdammer, wordt er door zijn vrouw uitgegooid en belt dan Wolfman Jack op, van kan ik bij jou logeren?
2: Ja, mooi.
3: Ja, ik zal het vragen. Ja, ik weet niet of ik kan. Nee, toch maar niet. Ja, dag. Ja. Dan houdt het op. Het is een wereldhit geworden dit.
2: Ja.
3: En dan, nou, for something completely different. Mooie muziek, leuk duet. Want duetten is een terugkerend thema in ons programma. Een moderne, nieuwe zanger, Ed Sheeran, wel bekend. En een klassiek geschoolde stem van Andrea Bocelli. Ja, wat moeten we over die jongens vertellen? Andrea Bocelli is al vaker in ons programma geweest. Ed Sheeran geloof ik nog niet. Maar samen maakten ze onder de Italiaanse titel Vivo per lei, ofwel The Perfect Symphony.
2: Nou ja, hond, dat je je hond meeneemt naar de studio.
3: Gezellig hoor.
2: Ja.

0: bij een internationale radioshow hoort ook internationale muziek. Hans van Link.
1: En een terecht applausje van de aanwezigen in de studio op deze opname. Precies. Onder andere vrouw en zoons die vol bewondering naar het zang van
0: Manlief.
1: Van Manlief luisteren. Ja, en dan gaan we weer een sprongetje maken naar een andere muzieksoort, andere tijd. Nou, niet zo heel lang geleden. We gaan naar twee bands die samen één nummer hebben opgenomen. Ja, onze eigen Zeeuwse band Bluff. Om daar maar eens mee te beginnen. Ik ben heel eerlijk gezegd geen groot fan van Bluff. Zijn wel leuke nummertjes, maar hun dichterlijke vrijheid begrijp ik niet altijd.
0: Zit het er daarin?
1: Daar zit een beetje in. Maar wel prettige nummertjes. Maar deze springt er echt uit. Het is namelijk een duet met een andere band, met de Counting Crows. De Counting Crows is een Amerikaanse rockband uit Berkeley, Californië. En eigenlijk echt wel een wereldband. Sinds 1990 bestaan ze onder deze naam. Treden wereldwijd op en hebben veel platen op hun naam staan die hoog gescoord hebben. Geïnspireerd door Van Morrison, door R.E.M. wat we eerder hebben gehoord, door Nirvana. Bob Dylan, de band, dat is hun inspiratiebron geweest. Ze hebben mooie muziek gemaakt. Ze hebben een paar jaar geleden nog samen met Bluff op dat grote Zeeuwse festival gestaan. Om dit nummer nog eens een keer ten gehoor te brengen.
0: Oké, leuk.
1: Terwijl het verhaal volgens mij is dat bij de opname van de studio-opname van dit nummer, ze elkaar helemaal niet gezien hebben, maar de opnames gewoon gemixt zijn op afstand.
0: Oh ja, dat kan ook.
1: Dat kan, hè. We hebben het over het en dan ben ik de titel even kwijt, maar ik heb hem weer. Holiday in Spain.

0: gedaan. We zijn nooit te beroerd om een liedje van iemand te draaien.
1: Mooi duetje. En het leuke van ons programma, al zeg ik het zelf, is dat wij lekker variëren in tijd en in stijl. En we brengen allebei onze muziek in en maken daar een mooie lijst van. En zo kwamen we bij iemand die bij mensen van onze generatie nog wel een klein belletje doet rinkelen.
0: Ja, eigenlijk niet. Hè. Het is van de tijd van onze ouders.
1: Ja, Louis, van onze ouders.
0: Louis David, ze hebben het dan over.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, so, ik heb dit nummer Jantje. Dat komt omdat Jan Lammers, die is dit jaar 70 jaar geworden. En ja, dat, ik had allerlei plannen daarom trend, radioopnames enzovoort. So, dat ging helaas niet door. Maar ja, dat was. En toen kwam ik op een of andere manier op dit nummer van Jantje van Louis David. En toch wel een heel, heel bijzonder nummer. En het is een heel oud nummer, ik geloof. Wat heb jij staan aan.
1: Nou ja, Louis David is geboren als Simon David. Louis David was zijn artiestennaam. Geboren in 1883 en
0: zo.
1: Overleden vlak voor de oorlog in 1939.
0: Ja.
1: Acteur, cabaretier, zanger en revueartiest. Dus ergens in die periode moet dat nummer zijn opgenomen. Dus
0: ja,
1: we hebben het echt over het vroege begin van de vorige eeuw. Het is ook echt een bijzonder nummer. Je kan ook horen dat het een oude opname is. De beste luisteraars, het ligt niet aan jullie radio. Maar dat hoort bij deze opname. Ja, Louis Davids.
0: Maar wel een geweldige tekst.
1: Ja, dat vooral.
0: Ongelooflijke goede tekst. Hè. En ook een beetje, ja, ik had er een brede glimlach rondom mijn mond.
1: Ja, we kunnen natuurlijk heel veel vertellen over Louis Davids en over zijn zus Rika, waarmee hij een duo vormde. Of over zijn zus Heintje, waar die duo mee vormde later. Of zijn broer Hakkie. De geschiedenis van Louis Davids is legendarisch. Heeft in zijn carré gestaan. Maar we kunnen de bladzijden van vol vertellen. Maar misschien is het gewoon veel leuker om eens eventjes te gaan luisteren naar Jantje.
0: Ja.
2: Het was een ongewone deining in de rommelige straat. Wat op schoon gewend aan rijke kinderzegen. In het buurtje ging dit feit ver boven het normale pijl. Mooie Jaantje had haar eerste kind gekregen. Mooie Jaan was de figuur uit de buurt en iedere buur wou het eerst van zijn belangstelling doen blijken. Aan de ingang van de achterkamer vormde zich een viel omdat iedereen het kindje wou bekijken. Nel de porster uit het steegje zei, gut Jaantje, wat een wolk, meid de jongen telt, je mag hem laten kaken. Tante Aagje merkte op, nou vind ik één ding casueel, ik vind het jong geen aasie op zijn vader lijken. Wat een lef, zei ome Toon, nou moe, dat is niet gewoon, wrijf je ogen uit mens, je bent niet goed wakker. Ja, of je nou scheldt of niet, zei Aagje, ik hou ijskoud vol, het kind lijkt als twee druppels water op de bakker. Truus, een moeder van 10 kinderen, vroeg, geef je hem de fles of ben je van plan Jaan om hem zelf te foeien? Waarop Bertus zei, dat was een ding, daar ging de vader aan. En daar had geen mens zich hiermee te bemoeien. En nou wil ik mottig spook, krijste Truus, ik heb Nelly ook zelf gevoed en het arme schaap is nooit in orde. Wat een wonder, snauwde Bertus, kijk me zo'n antenne aan. Bij jou is de melk zeker zuur geworden. Zeer natuurlijk vond de man van Truus die grap niet delicaat en verdween met Bertus even naar beneden. Greep zijn zakmes op de trap om zijn rivaal met zekere hand keurig anatomisch zuiver te ontleden. Maar de man die dat voorzag gaf een gestileerde slag op het hoofd van buurman met de schaar van Jantje. Kleine Brammy van de voddenkoopman gilde, tja hij zit, zal ik leven, Bertus het een maand vakantje. In een ommezien vloog Truus de dikke buurman naar de keel. Ze is de vuile schooien, dat zei jij besuren. Vlijde langzaam maar precies een lange breinaald in zijn buik. En zei zo, nou kan je ook een maandje kuren. Stille barend zei de juist, deponeerde zijn een vuist met een fraaie zwaai op Truusjes beide kaken. Trok een bosje haren los en zei, heer Truus, dat is voor je bros. En bemoei je verder met je eigen zaken. Na een wijle werd de woning en de hele steeg ontruimd. Jaantjes achterkamer was toen één ruïne. Piet, de man, de enige die de politie had gehaald, zat aan het bed terwijl de moeder lag te grienen. Stil nou moeder, kalm nou Jaan, laat ze allemaal maar gaan. En hij greep voorzichtig Jaantjes witte handje. Wat ze zeggen van ons kotertje, dat laat me ijs hoor meid. Het is toch ons kind. Het is onze kleine Jantje.
0: Nou, heerlijk toch?
1: Ja. Ja, leuk dat wij oprecht moeten lachen om zo'n stukken tekst die 80 jaar geleden op plaats zijn gezet.
0: Geweldig toch?
1: Mooie tekst.
0: Hij lijkt op de bakker, dat vond ik eigenlijk.
1: Ja, even. Je bent niet goed bakker.
0: Ja.
1: Ja, en nou, ja, hier is bijna geen overgang mogelijk. En toch, ja, we blijven even in Nederland, niet Nederlandstalig, maar wel een Nederlandse product aan twee nummers draaien. En dat doen we natuurlijk niet voor niks. We gaan luisteren zometeen naar Earth and Fire. En daar gaan we naar luisteren speciaal vanwege het overlijden heel recent van Journey Kaagman, de beroemde mooie zangeres van deze band. Band heeft lang bestaan, 67 opgericht. En de gebroeders Koers zijn heel bekend geweest daarmee. Dick Ruiter als bassist die uit Focus voortkwam, later de partner van Journey. Verschillende wisselingen van personeel geweest. Ze zijn ooit zelfs met een andere zangeres begonnen.
0: Oh,
1: maar ja, die gingen een andere carrière nastreven. En toen kwam Journey Kaagman er als hele jonge dame bij.
0: Hmm.
1: En vervolgens de ene hit na de andere, Seasons, geschreven door George Koymans. Van,
0: geweldige stem had ze ook, hè?
1: Ja, echt een geweldige stem en een hele mooie stijl van presenteren. Het staalblauwe pak wat ze aan had.
0: Ja.
1: Een bepaald dansje. Was gewoon een knappe vrouw. Door vele mensen mooi gevonden. Zelf was ik een heel groot fan van de LP Song of the Marching Children. En dat is ook waar we zo meteen naar gaan luisteren. Maar eerst eventjes naar een ander nummer van deze band. Ik ben even mijn...
0: Form.
1: Beide van dezelfde LP.
0: Oké.
1: Storm en Thunder.

0: Drugs en fire. Jij had een voorzienige, vooruitziende blik toen je dit ging plannen. Want tijdens in de week van deze opname, van deze radioshow, is er zwaar onweer voorspeld. Dus,
1: ook dat nog.
0: Ah, alles komt samen.
1: We gaan het afwachten. De mellotron, dat is een instrument wat je nadrukkelijk hoort in dit nummer, was voor die tijd in Nederland nog niet gebruikt. De Beach Boys gebruikten het bijvoorbeeld wel. Heel herkenbaar. En ik heb nog een kleine persoonlijke noot. In 1970, het jaar waarin Johnny Kaagman toetrad tot Earth and Fire en hun grote beroemdheid begon, was ik 12 jaar en toen zou Earth and Fire toen nog niet zo bekend optreden in Avifauna in Alphen aan de Rijn.
0: Oh, ja.
1: Mijn moeder had daar een connectie mee en ik werd gevraagd te helpen het podium op te bouwen voor Earth and Fire. Wat ik als 12-jarige jongen heb gedaan. Dus in zekere zin ben ik roadie van Earth and Fire geweest. Zij het kortstondig en eenmalig.
0: Ja, in mijn ja.
1: En dan ja, de drummer Kees Kalis overleed in 2006. Zijn opvolger Ton van der Klee overleed in 2015.
0: Oh, lekker.
1: De derde drummer van de band, Ad Tamboer, overleed op 65-jarige leeftijd. Bassist Bert Ruiter overleed in maart 2022. Broertjes Koers, Gerard Koers, overleed in 2019. En zijn broer Chris in november 2022. Allemaal niet zo heel oud geworden. En onze Journey overleed 31 juli, jongstleden. En zo is er bijna niemand meer over van oude Earth and Fire, behalve de muziek. We gaan er nog één keer naar luisteren, naar A Song of the Marching Children.

0: song, ik kende hem niet.
1: Ja.
0: Het gaat over protesterende kinderen, marcherende kinderen.
1: Ja, het heeft protestkarakter. Ja, ik zal de achtergrond van deze LP nog eens een beetje uit gaan zoeken.
0: Dat, ja, ja.
1: De hele LP is, er is zelfs een televisieuitzending over deze LP
0: en
1: het maken daarvan geweest. Ik heb hem nog niet gevonden op YouTube, maar sinds het archief van Beeld en Geluid is vrijgekomen, is het wellicht daarin te vinden.
0: Want
1: dat is een bijzonder album in die tijd dat het uitkwam. De nummers hebben ook allemaal met elkaar te maken. Een conceptalbum. Hè? Het is een verhaal verpakt in liedjes.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus, nou, leuk om dat nog weer eens keer uit te zoeken.
0: Ja.
1: We gaan even naar een heel andere stijl. Naar een band waar ik niet eens zo heel erg gek op ben. Maar soms heb je een band die nummertjes maakt die heel populair zijn. Bij deze band stonden heel veel gillende meiden voor het podium. Naar de jongens te luisteren en te kijken. En soms maken ze dan een nummer wat er naar mijn smaak uitspringt. En daarom heb ik dit nummer toch gekozen. De band is vernoemd naar het karakter Dr. Durant. Durant uit de film Barbarella. En later hebben ze de bandnaam veranderd in Duran Duran. Met meest prominent zanger Simon Le Bon en nog een paar andere. Heel bekend, grote band geweest. Hebben ook muziek voor een Bond film mogen maken, View to a Kill. Nou, dan heb je het goed gedaan als muzikanten.
0: Dan ben je inderdaad, doe je mee.
1: Ja, en het nummer wat er wat mij betreft qua stijl uitspringt in positieve zin, dat heb ik gekozen om vandaag te draaien. En dat is het nummer Ordinary World.

0: Met een mooi slepend nummer.
1: Ja, en ik heb even verdiept in de achtergrond en de betekenis van dit nummer. En dat ligt er ook niet om, want het gaat over verlies, dood, rouw, ingrijpende gebeurtenissen in het leven en de moeite die je dan hebt om in de gewone wereld, de ordinary world, het leven weer op te pakken waarin niets meer lijkt zoals het vroeger was. Dus ja. Het is niet zomaar een thema.
0: Ja, dat werd heel begrijpelijk, ja.
1: Ja, we gaan naar een nummer toe wat een ernstige, anekdotische, persoonlijke herinnering oproept.
0: En het
1: is historisch. Mijn moeder was een begenadigd zangeres bij Rouw en Trouw in de kerk en lid van het operettekoor Sint Bonifatius in Alphen aan de Rijn. En ook thuis kon zij het niet laten om voortdurend te zingen als daar aanleiding toe was. En een van die aanleidingen was dan als het volgende nummer op de radio klonk. Het was 1961. Ik was 3 en ik zat op de stofzuiger en reed mee terwijl mijn moeder luid zingend boven de herrie van de stofzuiger uit met dit nummer mee zong. We gaan even
0: dat
1: naar...
0: Dat moet een huis vol geluid geweest zijn.
1: Ja, dat was een cacophonie. Daarachter gaat een heel triest verhaal schuil. Jeanne-Paul Marie Dekkers, in Brussel geboren 1933, een Belgische kloosterzuster die muziek ging maken, maakte de song die we net gaan laten horen, maar ze keerde zich later eigenlijk een beetje van het geloof af, mede omdat zij een hartstochtelijke homoseksuele relatie met een vrouw aanging en op een gegeven moment zat de belastingdienst nog achter haar aan, ze zou te veel verdiend hebben aan dit nummer en probeerde nog weer een kleine comeback te maken, maar dat lukte niet. En daarom heeft ze op enig moment samen met haar vriendin zelfmoord gepleegd. Op 29 maart 1985.
0: Mijn god zeg.
1: Met voorbedachte raden, alle spulletjes al ingepakt met een stickertje erop. Dit moet daarheen, dat moet daarheen. En het nummer waar we naar gaan luisteren is zelfs nog een poging gedaan daar een Nederlandse variant van te maken. Maar goed, Dominique, Nieke, Nieke trok er eenvoudig erop uit. Gods naam bezong hij luid. Iedere stad en ieder oord hoort van hem. Alleen Gods woord hoort van hem. Alleen Gods woord. Nou, hoe wil je het hebben?
0: Ja.
1: Wij gaan naar de originele uitvoering van La Sœur Sourire, de zuster glimlach met Dominique.

0: van Janken in gitaren naar de zingen non. Hoe gekker wil je het hebben in een radioprogramma ja. als van klink tot klank?
1: Een beetje een spelerijtje, want om lekker contrasten aan te duiden, zou ik zeggen, gooi je er maar in. We gaan naar Ram Jam met Black Betty.

0: even ophouden komen, meneer Van Klink.
1: Ja, dit was heftig. En nu gaan we er even naar wat muzikale cultuur toe.
0: Okay.
1: In het westen van Frankrijk, Bretagne, of in het oosten van Engeland, Bretonse kuststreek, heersen talen, taalgebieden, Keltische talen die op elkaar lijken en bijna niks weg hebben van het Engels. En het meester om daar muziek van te maken is Alan Stivell, een man van inmiddels 80 jaar oud, maar hij is een Bretonse zanger, maar hij speelt nog steeds muziek, maakt nog steeds muziek. Bijvoorbeeld al de titel van het nummer, Andro Neves. Een Andro, dat is een cirkel, en een Andro Neves is een nieuwe cirkel, en het verwijst naar een Bretonse cirkeldans, waarbij de dansers de pinken in elkaar haken en in een cirkel rondjes draaien. Dus we hebben geen studiocam hier, anders zouden de luisteraars zien dat wij straks een cirkeldans rondom onze desk gaan doen.
0: Okay.
1: Vreemde muziek. Misschien niet eens zo mooi, maar ook leuk om even kennis mee te maken. Dus we gaan naar Alan Stivell met Andro Novice.

0: Ja, jij had het net over de Kelten. Daar is natuurlijk een, dat was een heel groot volk. En daar is wel het een en het ander over bekend. Maar goed, dat was natuurlijk een hele eigen cultuur. En dat strekte zich volgens mij uit bijna over het groot deel van Europa.
1: Ja, zeker. Ja. En ook prachtig humoristisch en tegelijkertijd serieus inzichtelijk gebracht in de strips van Asterix. Hè. Daar zie je dat ook terugkomen.
0: En, is dat op gebaseerd, denk jij? Want dat is natuurlijk de strijd van de Fransen tegen de Romeinen.
1: Wel, maar die nederzettingen, bewegen zich dan ook de Keltische cultuur omheen, begrijp ik. En hoe heet het? Het wel grappig van die Alan Stivell, die is zelf ook naast zanger en instrumentalist, is ook instrumentbouwer. En hij staat aan de basis van de herontdekking van de Keltische harp. Hier zit een hele rijke geschiedenis achter. Hè?
0: Zeker. Nou, het laatste nummer voor vanavond.
1: Ja, een van mijn helden. En bij dit nummer geldt nadrukkelijk het advies, zoek het op en kijk ernaar. Hoe mooi is dit niet? We gaan luisteren naar David Byrne, geboren in Schotland in 1952. Verhuisd naar Canada en een paar jaar later naar Amerika. En daar kwam hij Tina Weymouth en Chris Frans tegen en richtte die de Talking Heads op. Heel bekend. Ik ken bijna geen veelzijdiger artiest dan David Byrne. Danser, zanger, schrijver. Hij doet dingen met film. Hij maakt kunst. Schrijft choreografieën voor optredens, onder andere van zichzelf. En dat zie je heel nadrukkelijk terug. Ik ben een half jaar geleden bij een concert geweest van David Byrne en zijn muzikanten. En dan lopen ze blootvoets in prachtige pakken met akoestische instrumenten over het podium. Weergaloos concert.
0: Allemaal hetzelfde pakje aan.
1: Leuke bewegingen. En ook een andere variant van dit nummer. Volgens mij deze. Dan het nummer eindigt met een zich herhalende zin. En dan lopen ze tussen het publiek door. Langzaam de zaal uit. Hij heeft zoveel meer gedaan. Hij is een promotor van het fietsen. En daarom heeft hij een systeem van fietsenrekken voor de stad New York ontworpen. En meer van dat soort
0: Veelzijdig man.
1: Veelzijdig. Hij zegt van zichzelf dat hij wat autistisch is. Hij is gescheiden van zijn vrouw. Heeft wel een dochter, maar hij leeft alleen in een flat in New York. En daar liet hij ook foto's van zien tijdens dat optreden. Okay. Hij was heel strak georganiseerd en keurig op orde. Het is ook een humoristische man. Leuk om te zien. En dit is een weergaloos optreden. We gaan er denk ik uit met dit nummer.
0: Ja, we gaan eerst even afscheid nemen natuurlijk. Dankjewel voor het luisteren naar de Van Klink tot Klank show. Met Hans van Klink en Benno Veugen. En nou Hans...
1: dan hebben we nog dik 6 minuten te gaan.
0: Maar het duurt ook dik 6 minuten.
1: Ja, precies. Dus,
0: hoe heet het nummer?
1: Road to Nowhere.
2: But we don't know where we've been.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.